Hangen. Ja, maar niet om te hurken. De handen achter de rug in woelen geklonken. Voor het menselijk wezen, man of vrouw, naakt opgetrokken van de grond. IJzers worden in het vuur tot gloei gebracht. Een emmer water staat klaar om het menselijk wezen weer bij te brengen. Dat is toch niet bedoeld.